Ik sta hier alleen langs je graf. En ik wens zo graag jij was nog hier. Dat ons niet kon praten en ons trots.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

Mormormora. Afskop. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: XRG, Primoz Roglic, is in die tweede plek, en die gaping tussen hulle is aansienlik, 3 minute en 21 sekondes vandag, skof nummer 6, 176,8 kilometer. In die wereld van cricket, when Sri Lanka het besluit om cricket te speel in Colombo, wat a poging, what a time to be alive, Martin, hulle was knie diep in die moeilikheid, hulle het 'n voorsprong gehad van 16 lopies, 4 paaltjies staande met die hele dag wat oorbly, sessie 1 het hulle na die voorsprong gerek na 116, en hulle het nog steeds 4 paaltjies oor. Wie sou gedink het, ons speel nog cricket, op die, in die eerste sessie van die toets in Colombo, maar hy is aan die gang, Keshara Nuwanta het 46, en Sonal Dinusha het 55. Dinusha is nog gevaarlik, want hy het een toets gemiddeld van 75,43, ok, hy, het, hy speel in sy vijfde wedstrijd, so daar is een paar nie uit nommerkies ook bygevoeg, maar nog steeds, hy het hoogstetelling van 103, Nuwanta is in bezig met sy hoogstetelling, 46 nie uit nie, so wat een goeie poging tot dusver van Sri Lanka, is nog nie genoeg nie, ek ben 116, as India dit moet jaag met 2 sessies oor, dis nie genoeg loopies nie, maar is een groot poging tot dusver van Sri Lanka, om nog in die toets te wees. Die andere is die partijkie bus, as jy nie weet nie, dit is op pad na Lords, die tweede toets begin vandag tussen Baseball en Pakistan, onder leiding van Joe Root, so hulle het die eerste toets baie vinnig en makkelijk gewen. Wat gaan vandag gebeur by Lords? Weer eens, ongelukkig met die opbou na die toets, word daar weer gesels oor nachtklap incidente en spelers wat uitgehaal word, Blydenkaas, die nietste naam wat bygevoeg is, wat met boeie weggeneem is van een nachtklap en toe weer vrygelaat is. Toevallig was Ben Stokes ook daar, maar Ben Stokes speel nie vir Engeland nie, so hy kan speel maar doen wat hy wil. Ons volg dit nou maar en sien wat gebeur. Dave Rennie sal vandag sy All Black span vir ons gee, waar die naweek in die bokke speel in die toets nummer 2 van die reeks, The Greatest Rivalry Tour. Eerste toets het Nieu-Seeland gewen by Ennis Park in Johannesburg. Die vraag is, wat gaan in Kaapstad gebeur? Kan nie wat vir dit nie. Opbou naar die Amerikaanse tenniskampioenskap, die eerste trofee is uitgedeel. Die gemengde dubbels toernooi staan los van die Amerikaanse ope, en die Tsjechiese kombinatie van Karolina Mikova en Jakub Menšík het die gemengde dubbels titel gewen. Hulle het Belinda Bencic en Flavio Cobolli geklop. 6-3-1-6-10-6, nou gaan jy sê 10-6, jy praat nonsens. Die beslissende stel is een valbuilstel en is die eerste tot by 10 punte, so dis ook om het 10-6 is en nie 10-8 of 7-6 of soiets nie, net van besantheidsontalwe. So ons sien uit na die Amerikaanse ook een laatste Grand Slam van die jaar wat ook op pad is. En dan die loting natuurlijk vir die Karabalbeker, die Engelse Liga beker, vanaand speel Chelsea tegen Luton Town, Fulham tegen Wimbledon, en dan is die tweede ronde afgehandel. Hulle het klaar die loting gedoen vir ronde nummer 3, en van die Premier Liga wedstrijde Liverpool tegen Tottenham Hotspur is een groot een om na uit te sien. Man City is die verdedigende kampioen, hulle speel tegen Norwich, Man United by die huis tegen Brighton, Hove en Albion. Vanaand se wenner van die Chelsea wedstrijd het een thuis afspraak met Leeds United, so die wedstrijde word in September gespeel, so daar is van die bepalings wat jy na kan uitsien in die specifieke competitie. En aan die golf ook, die WP Wereldtours, Britse meesterstoernooi, slaan vandag af, klomp Suid-Afrikaners, soos altyd, by die Belfry, en later vandag sal ek vir jou meer vertel van wat daar gebeur het met Zian en Monique. Spoor dan terug saam met jou om 4:30.
1: Altyd de voorreg, my vriend, baie dankie vir jou tyd, geniet die rest van jou dag, as ons weer gesels is het naweek, en ons kyk voor en toe na die bokke.
0: Ja, absoluut, mooi gaan met julle, lekker dag.
2: Hardwerk, kry nou een dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrichting en gerugsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk, werk hard. Rijslim.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Lazy Lawn Services bied professionele

0: Chris Stapleton hier in, zijn naam is White Horse en het brengt ons een 9:30 toe. Goeiemorgen, bij welkom bij Afskop. Tijd voor jouw plaaslijke nieuws.
1: Bok Radio, plaaslijke nieuws.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad se stadsraad het die bygewerkte padveiligheidsstrategie na openbare deelname proses amptelik goedgekeur. Die strategie gee riglyne aan die metro se pogings om paaie veiliger te maak en die aantal ongelukke en sterftes te verminder. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die bygewerkte strategie hanteer onder meer pad. Se stadsraad het die bygewerkte padveiligheidsstrategie na openbare deelname proses amptelik goedgekeur. Die strategie gee riglyne aan die metro se pogings om paaie veiliger te maak en die aantal ongelukke en sterftes te verminder. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die bygewerkte strategie hanteer onder meer padveiligheid vir voetgangers

weer bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Vasco met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot op Bok Radio en Bok TV.

0: als ik jou vraag.
1: Toen dan raakt het net te zwaar. Als ik terugdenk, dan was jij altijd daar.
0: Rene Velvet met Altijd Daar. Jij is op Bok Radio 98.9 FM. Heinrich Trippelaerts, De Plooi, wat bijstaan. Net voor Daarie Liekie was het Dolly Parton geweest met 9 to 5. Mag zijn vrede rust. Ek het gedink, morgen gaan ek verwarrende vrijdag gaan ek al die Dolly Parton liekies vat wat mense totaal en al heeltemal verkeerd gesing het en ek en jy gaan bietjie daardeur werk en kyk en lekker saam sing en net bietjie haar lewe vier en wat sy beteken het vir die musiekindustrie. Ek gaan jou groet vir vandag met een van haar gunsteling sê goedjies. Find out who you are and do it on purpose. Ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek, net hier so op Bok Radio. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Totsiens.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Dus 13 minuten na 2 hier op Bok Radio. Als jij nou Kim Basie hoort, dan weet jij. Tijd om in te checken 074-2009-89. Altijd lekker om van je te horen. Penny is terug vandaag met een linker lopkrapper. Al ken je niet die antwoord niet. Check in elk geval en laat weten van mij waar je jezelf in die wereld bevindt. 074-2009-89. Hello, Pens.
1: Hey, Sugarboo. Here is today's linker lobkrapper. One man's life written by a feather in the wind. Again. One man's life written by a feather in the wind. What movie is this? Check in, okay?
0: Sure. Thanks, Pens. One man's life written by a feather in the wind. What's the name of the movie? 074-2009-89. Goedemiddag. Jy is by die Triple H Show trots aan jou gebring deur Cherry Tiger Valley, gedryf deur die Halfway Groep. Hallo daar, ek is Heinrich.

0: seal.
1: Buffel van Buffelsfontein is appel hier op Okradio 17 minute na 3.
2: Die Triple H Show verkeer, nou op Bok Radio.
3: Verkeer.
1: En een uitgaande net voor Sybilweg is daar een vrachtmotor en een familievoertuig betrokken in een ongeluk. En dan racecourse en Jip die jager Durban wil nog een ongeluk. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Baie dankie dat jy ook ons oor en oor is. 074-2009-89.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
6: Ons doen dit alles.
5: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
6: Groei vandag.
5: Bowmore.
7: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack for $64.99 per kilo. House brand tuna in water, 170 grams, 3 for 49 rand. And Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams, any 2 for 239 rand. Valid until 6 September, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
8: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Maybe it's the Fiocchio via their alternatives, but still in Pompeii. Het is een klokken die brengt hier in mij toe uit te lekker hier samen met jou in ons drone wiki. Kijk, als er per ongeluk te veel van jouw salaris oorbetaal wordt, wat doen jij?
1: Oh, kijk, hier snel klop mensen wat ons laat klinkt soos slechte mensen, omdat ons niet dit wil vat nie, maar tot ons voordeel wil gebruik.
0: Ja. Je ziet of twee wil definitief Chucky toe gaan.
1: Aha.
2: Die
0: wat kan eiers gooi, daar is
1: special by. Nee. Daar is baie lekker special bal.
0: Nee,
3: my vraag sal wees, omdat enige

0: Maar het is ook een tijd om ernstig te rok.
1: Sjoe.
0: En ek het die gevoel, hierdie een gaan een kluisje in wees vandag.
1: Ek is bekommerd, want ek weet nie wat jou kies is nie.
0: Ja,
1: want ek het elke keer as ek vir gevraagd sief, maar ek weet nie. En ek denk, dit was net een fluistechniek. Zie je?
0: Was dit?
1: Ek weet nie, want jou weet mens nooit, om
0: moet,
1: eerlijk
0: moet
1: te weet.
0: Sê maar so.
1: So, ek was tussen een paar, en ons nou een paar van hulle genoem. Maar daar is een dame wat hou van een naliekies praat. En sy doen het gereeld. En jy het nou een van die voorbeelde gespeel, maar daar is een liekie, en ek het dit al van tevore gesê, maar as hierdie sin gesê word, kan ek deur mure breek, ek kan deur een plat skop, en daar is niks wat vir my soveel krag gee, soos Tani Shania wat vir my sê, let's go girls.
2: Let's go girls.
1: Come on!
0: Ik wen eens.
2: Come on.
0: En nog allemaal wakker.

0: Britney Spears. Oops, I did it again. Je van die ook duidelijk iets wat dan groot wordt.
1: Weet je wat het een fucker heeft gedaan?
0: Ja, ik was er net gegooid met eier.
1: Oh, kopsquid.
0: Solid kopsquid, genaald door Sandra.
1: Amazing.
0: Well done.
1: Dit was die beste gooi.
0: Ik is zo blij, je krijgt zoveel vreugde uit die
1: hele tijd. Dit is super heet.
0: Okay. Well, dit is deel van ons sanitaire doekje inzamelproject. Als je tenminste 5 brengt, dus een 4 en 7 kan je...
1: Ja?
0: Weer gooien met eier.
1: Het is lekker.
0: En je gaat meer dan 5 metbrengen, want het was 1 of 2 gooien om jou weer bukken te krijgen.
1: Ja, ons het nou gezien, dit is gewoonlijk iets in die derde eier wat het raak is. En het maak zin, want het was met my en Louis se gooien nou die dag ook. Die eerste 2 was mis en toe die derde een geland.
0: Horrible. Okay, so, ons beweeg aan. Tijd om ons wenlikie aan te wijs vir beste ooit. Okay? Likies word al ingepraat word, het een sin gesê word.
2: Jammer Monique, ek het weer eens gezien vandaag. Sorry.
0: Je 2 opties was, je kan nie meer stem nie, Zian Boerepompie, Monique.
1: Man, I feel like a woman.
0: It was my close.
1: It was.
3: Definitief Zian vir a wen. Sorry Marisa.
0: No, sorry Marisa.
4: Zian, Boerepompie.
5: Hey, middag, op Bok Radio. Ach, jammer Monique, maar ek sal moet Zian moet gaan vandag.
6: Zian, vandag is het jou beurt.
7: Oile, ek gaan definitief so met Monique stem, want hoe sê hulle, as sy sê, let's go.
8: Oh. I can kick a door down.
1: I'll connect the Bluetooth.
0: Bluetooth device is connected.
9: Marag. Sorry Monique, maar Zian Fatom. Boerepompie.
0: Ek het weer gesê.
1: Hey, hy het.
9: Ja. Boerepompie. Fatom Zian, rechtdeur.
0: Dit is die beste ooit.
1: Kijk, en dit betekent Zian, jy wen jou eerste week.
0: Kan jy het geloof?
10: Hier op my stoep.
0: Let's go!
10: Pierenplaats. Die honden wat huil, die concertina wat raas. Ah, sei.
11: Hey Ricky, dat is lekker.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
3: Ik weet niet, ons krijgen nou weer voor morgen, vrijdag 28 augustus. Volgens voorspellings gaan morgen, pas is diezelfde weer als vandaag. Qua opstaat bereik maximum van 19, 18 in Strand, 16 in Langebaan, Hermanus 15, dan per Momensbury. Morgen beide op 28, Woester 30, Kling William 33 en Brakenveld morgen op 25.
4: Uitklok weer. Bokkeradio. Jou klankbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: Mark Amber met The Proof. Bokkerouw in die regel op meneer GFM. Hallo dan, goedenavond als je zo pas bij ons aangesluit hebt. Dus nu zijn 24 minuten over 6 en die man gegooid met nog goed.
1: Ja, nog twee eiers.
0: We zitten nog wel vinnig, we got it down.
1: ons het nou al die skill onder die knie.
0: Het ons?
1: Nee, ek weet nie, want ons meerderheid mis ons nog, maar so nou en dan tref ons so enetjie.
0: Uitstekend, nou eers punte wat ons moet uitgeef vir ons.
1: Letterlik sê jy lange hoof en middelike.
0: Ons het Afrikaanse liedjes gevat, ons het die Afrikaanse klemmetjie verbeter en ons gekyk of jy kom raai wat het is. Die eerste een het hoe geklink?
1: So, die koor van die eerste een. Ek rig hiermee een ernstige versoek aan u. Bly my getrouwe metgesel, totdat die wee wat voor my uitstrekkel uiteindelike bestemming bereik, totdat die wolke wat bokant my hang van een lang, laaste oorblywende vochtigheid ontleed is. Ek smeek hier derhalwe vertoef in my onmiddellike nabyheid, totdat selfs die laaste afdrukke van my spore voor my deur en die tyd uitwis, en die wolkemassa daarbo uiteindelik van al sy neerslag ontdaan het.
0: En dit was natuurlijk...
2: Ek vraag jou bly by my...
0: Wat is ook, teens soos bloed nummer 2 was Stuurman. Laat die seil behoorlik ontplooi word. Stuurman, sy is die een wat ek vir myself opeis. Daar waar die son sy dagelikse opgang voltrek. Ander kan die verste sigbare horizon vertoef sy in afwachting op my aankoms.
2: Kaptein,
0: hey! Span
2: die
0: seile
1: Stuurman
0: Hoe klinkt dit?
2: Daar waar die son opkom Daar oor die horizon Was sy Vir my
0: En dan ons amalse grinsteling
1: Ach, die beste En gesamentlik laat hoor ons Een uitbundige aansporing Stel u citrusvruchte aan ons ten toon Of moontlik die landbouwkundige kalbasgewasse Wat u verbou Ek koester een oprechte begeerte om fysisk contact daarmee te bewerkstellig, of dalk daarmee daar die perske vruchte wat van hul natuurlijke bedekking ontneem is, sodat die meriete daarvan aan een behoorlijke beoordeling onderwerp kan word. Ek sal dit gevolglik persoonlik aan een smakelike onderzoek onderwerp.
0: En dit was...
2: En ons kreeg, wys my jou limoene, hey. Of jou boerpampoene, Ek wil so graag
0: aan dit voel. Oké, so ons punte, hoe lyk hulle?
1: Hoe, oké, so, ons begin by die 5. Okay. Ons begin ons by die 1.
0: Begin by die 1, ja.
1: Ons begin by die 1. So, vandag, met 1 punt op die board, so ook soos gister, het ons vir Tanya.
0: Okay, Tanya, 2 puntjes vir jou die week.
1: Ja, dan met 2 punte op die board, een man wat gister 4 punte op die board vir homself gesit het, dit is Johannes.
0: Okay, Johannes.
1: Soho, 6 punte. Dan met 3 punte op die board. Een dame wat vir haarself gister 5 punte op die board gesit het. Dis Martha, met 8 vir die week.
0: Nice.
1: Dan 4 punte op die board, een nieuwe deelnemer. Dit is Jannie Ras.
0: Lekker Jannie.
1: En dan met 5 punte vir vandag het ons vir Debbie.
0: Lekker Debbie. Oké, okay, so, dinge raak taai. Mm-hmm. Maar Tanya kan nog gevang word.
1: Martha kan nog gevang word.
0: Tanya,
1: maar Tanya kan nog vir Martha vang.
0: Maar sy kan ook gevang word.
1: Mm-hmm.
0: Het gaan alles afvang wat morgen gebeur. Laaste ronde van
2: Letterlik sê jy lang en hoof in lirike.
0: Oh, gee dit net vir ons die koor nog een keer, asblief.
1: Okay. En ons skree.
0: Nee.
1: Oe. En gesamentlik laat hoor ons een uitbundige aansporing. Stel die citrusvruchte aan ons ten toon. Of moontlik die landbouwkundige kalbasgewasse wat die verbou.
0: Dis genoeg, het gaan kan

0: En Duplessis, my lief, jy is op Radio 989 FM en van ons kant af, uitklok, aan jou gebring, dier NMI Toyota, is het amper groet uit, Brent Wayne de Wet staan reg, en so paar rugby manne, wat...
1: Ek sien nie, sit, hulle sit stevig hier so, he?
0: Ouder gewoond op een donderdag, is daar rugby sake wat gepraat word, hopelijk praat nie oor my nie.
1: Daar moet ons hulle vraag, daar kan jy insit in jou insette gee.
0: Een van die manne het my laatst week uitgeskilder.
1: Rechtig. Ja. Sian.
0: Boodskappe is wide inside gestuur, onder andere na hom toe. Maar, dis, ek weet nie wanneer die verhoor is nie, maar dis dan sy probleem.
1: Nou en dan sal ons nou maar roep in gesamentlike uitbindige aansporing,
0: ja.
1: Sian.
0: Ja.
1: En hoop het gaan goed.
0: Cheers. Nou kom ons kyk, ek gaan vir die laatste keer in uitklok, hoe lyk die paai, he?

0: Council. We don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewellery, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: At the tattoo approved.
2: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Ons speel die drivers, die wegrijver kennie.
4: 10 minuut om te gaan tot en met 8 uur. Weer eens baie dankie aan Heinrich Gous en ook Driekus Hanke van Maties Rugby. Dit gaan baie groot wees, Fizu 2026 en weer eens, ek is baie bevoorreg en regtig dankbaar om weer eens net ceremoniemeester daar te kan wees volgende week, vrijdag, saterdag, zondag. Asseblief kom deur en dit is wereld internationale sewes, studente sewes wat gaan gebeur daar in Stellenbosch. Nog lekker muziek, broers met huis toe, vaste, the people, coming of age, en vanavond, een bykie later, speel ons ork nie, snork nie, en hier is nog lekker muziek, goeie naand.

0: Dis oulik.
1: Net oulik. Oom het ons sê kos dat Mango Grooves is beginnerslyk.
2: Daar sy 074-2989, Rikie sê Mango Groove. Wie is die ander kunstenaar wat Neelsie noem? Natuurlijk, Rikie sê Mango Groove en Neelsie sê iemand ook daar. 074-2989. Hier is een of met swipe rechts.

Bernie's West met Hemel op Aarde, net hier op Bok Radio Bok TV. Wel, die vraag is, wat is Hemel op Aarde vir jou? Hemel op Aarde, vir my ek sal sê vrede, vreugde, alles loop reg, geld in oorvloed, geen taxis wat hier voor jou indruk nie. Dit is Hemel op Aarde vir my. As ek nou Dubai toe wil gaan, dan vlieg ek Dubai toe, maar ja, dit sal lekker wees, Hemel op Aarde. Dit is die finale uur, saam met my Brendo en De Wet, die aanskof tot en met so 10 voor 10. Sterk op pad, 15 minute oor 9, kraakvaar, splinter, nuwe liedjies, appel, het een nieuwe liedjie uit, en dan jou woord van bemoediging, een bykie later. Hier is een boodskap wat ek baie graag wil lees. Hallo, goeienaand, Brent, kan jy asseblief net een boodskap sê aan my vrou Anna, wat môre verjaar, Bokka, ek's baie lief vir jou, en lekker verjaar môre. Love you lots, Rissoukie. Daar sê Rissoulou, en jou vrou moet lekker verjaar môre. Natuurlik ook vandag in geskiedenis, watter album het Coldplay bekend of vrygestel, en dat weet vir my gerus, 074-2989. Nou ja, toe, finale eer, hier is Kurt Darren.

Ma Baker, Bonnie M, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is Pieter Smith nou wat nou lekker daar een nog een gunsteling liedjie van my gesing het sopas. Jan, asseblief, toch, squeeze my. Ah, ja, een van my gunsteling, Irene Louise van Wyk, het dit ook gesing op die Bokboot 2026. Ek was voortou met al my hande op in die lig. Maar nie te min, Janie, dit is lekker goeie ou tye. Ek los jou baie goeie hande, Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier van 10:00 tot en met 12:00.

0: International heeft een nieuwe naam. En nog meer om te bied. Welkom bij Ribbons Group. Voor amper 30 jaar vertrouw jij ons voor kwaliteit, dienst en oplossings wat werk. Nou, groei ons samen met jou die toekomst in. Groter, slimmer en sterker als ooit. Een groep, alles wat je nodig hebt. Ribbons Group. Meer producten, meer dienst. Diezelfde mensen, diezelfde toewijding. Ontdek meer bij Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandaag.
0: Bouw morgen.
2: Bok Radio 98.9

0: Rádio Harder as a windpomp en nog eens 6. Wanneer die zon zak, word die nacht wakker en is tijd voor iets bijzonders. Skakel en verlaat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpen, inspiratie en goeie geselskap. Alles om jou aan perfect af te sluiten. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard. Maandag tot donderdag. 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Waar jou laat nacht begin.
1: En is 1 minuut na 10. Baie welkom hier by Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaper. Keier saam met jou tot en met middernacht vanavond hier. Rechtstreeks van ons atelier hier in Brackenfell. Die rechte plek moet wees. Maar dankie aan Brent Wayne de Wet. En hy lag nou nog vir duisies weergawe van Jan asseblief toch. Hy sê, hou my vas en druk my. Hy hou daar van die druk. Want Pieter Smit is natuurlijk vanavond hier so. En toe sing hy diezelfde song. En toe sê Brent vir my, ek moet daar duisies weergawe. Gaan, hy sê, rol, hy druk so lekker uit. Nou ja, ons gaan lekker saam deur druk. Ek en jy van nou tot met 12 uur toe, lekker muziek op pad vir jou. En ons gaan lekker gesels. Ek wou hier so open mic aanhou, besluit ek, nee man. So, ek wil weet, by jou, sal jy 24 uur sonder jou selfoon kan oorleef? Baie mense sal nie kan nie, dit kan ek jy, ek is een van hulle, ek sal nie kan nie. Jy weet, as my foonse batterij vir 'n paar uur pap is, dan voel ek verlore. As ek ry by die huis, en ek kan al amper by my bestemming wees, ek sal omdraai my foon gaan haal, want ek kan nie sonder my foon functioneer nie, ek kan nie. As ek dink my paal destijds in die 80s en die 90s voor selfoon uitgekom het, die huistelefoon het by die huis geblei, en as jy ry, dan het jy die deur toegemaak en niemand kon jou in die hande kry nie. Maar nou, hou doen soveel dinge op jou foon. Behalwe nou die sosiale media kan daarvan, jou bank, jou e-posse, jou oproepe, jou WhatsApps, jou communicatie, en baie bezig hier in gesels, natuurlijk op WhatsApp met mekaar, WhatsApp groepe van die werk en so aan. So hou is totaal verlore sonder jou foon. So ek wil by jou weet, sal jy sonder jou foon kan oorleef? Laat weet bykie vir my op die WhatsApp lijn 074-2000-989. Laat weet bykie vir my, sal jy kan oorleef?
0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernacht op Bok Radio.

0: De klanken van Donna Winner, A Million Dreams, hier op Bok Radio, Bok TV, prachtige muziek voor jou hier. Aleta, ik hoop je voelt soms een stukje beter, hoor. Nog lekker muziek op pad voor jou, dus 10 minuten voor de uur van 11 uur. En onthou net zo na 11, dan doen ons die... Dan doen ons natuurlijk die lig in die donker, waar ons dankie sê vir al ons, speciale werkers, ons essentiële werkers, wat recht hier die nacht werk. So, ja, wat uitmuntende werk doen. Ek gaan dan een bykie meer uitbrei daar oor, maar as doen het gewoonlik hier tussen so 6 of 7 minute na 11, dan vertel ek een bykie meer daarvan. My sal skakel hier by Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap, ek keer saam met jou tot en met middag. Die programsnaam is Laat Aand met Gerard, en ek nog veel muziek op pad van Sheryl Crow, Janita de Plessis, en nog vele meer. Moenie jy weggaan nie, bly net waar jy is. Jy is by die regte plek.
1: Hier spring die bokke, en pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Donker, nevét Heraszkap, a Bokrarium.
1: Hrrr, ja, soos ek vroeger sê, dit kan nie sonder my selfoon nie, want dit is my besigheid, however.
2: Yes.
1: Kijk, ek nie goeders soos Instagram en TikTok en Facebook en naai goeders op my phone nie.
2: Okay.
1: My besigheid is op WhatsApp. So ja, nie, as ek gaan slaap, sit ek op my phone ook op Do Not Disturb. As ek wakker word, kyk ek eerste ding na my phone, ja, maar om te kyk na die tyd.
2: Ja, ja.
1: Wel omdat ek die alarm afsit.
2: Yes, yes.
1: Want my cellfoon is ook natuurlijk my alarm.
2: Myne
1: ek
2: ook.
1: Ek heb nie meer oorloosie nie, so ek kyk na my cellfoon.
2: Ja, myne ook.
1: En dan loop ek maar my draaier, die toilet, bla bla bla. En ek drink nog glad nie koffie nie, ek drink water. Drink baie water in die ochend. En dan terwijl ek nou sit en my water drink, dan sal ek nou door my WhatsApp so begin gaan, wat my besigheid
2: yes,
1: is.
2: Yes.
1: Maar dis is nadat ek Bokradio aangesit het.
2: Daar sê, nou praat jy, nou praat jy.
1: Dan terwijl ek Bokradio luister en terwijl ek my water drink, dan begin ek door my WhatsApps te gaan. En as my water klaar gedrink het, dan gaan borsel ek nou my tanden en so aan.
2: Daar sê, en hy sê ook, ek besit ook glad nie a TV nie, net a radio. Dis nou Hendrik uit Limpopo, en hy sê, as ook die telecommunicatie mense, sonder hulle sê ons ook nie kon praat nie, en ek ook nie na julle kon luister nie. En dis so waar wat hy daar sê, Hendrik. Absoluut, absoluut, absoluut. Ek stem met jou volkome 110% stem ek saam met jou daar sê. Fransjo van Kouk met Mensdom op pad nog vir jou bykie muziek van Olivia Rodrigo en Jean Belcher en Kygo en Selena Gomez ook op pad vir jou.

0: groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bokradio.
1: 27 minute na 11 uur op Bokradio, laat aand met Gerard. En dit is natuurlijk niks anders te tyd as ons groete van huis tot huis, waar ons natuurlijk ook een shout-out gee van ons kant af aan al die expats, om vir ieder en elk te sê, ons mis julle en ons dink aan julle. Ek weet, julle is baie keer onder moeilike omstandighede, met lang ure, geen baie min, wel, nie geen tyd af nie, maar baie min tyd af. En ja, julle werk hard, en baie van julle is al daar vir 2 jaar, wat jy nog nie eers by jou familie of jou gesin was nie. Ek weet van een van ons luisteraars, wat nou al oor die 600 dae in Amerika is, en nou eers vir die eerste keer een bykie huis toe kom, ou speenseen, hy het vir my gesê, hy kom einde januari, kom my huis toe. Maar ja, stuur bykie vir ons een boodskapie deur en aan jou geliefdes, hier op die WhatsApp-lijn 074-2989, dan kan jy sommer vir hulle bykie vinnig een shout-out gee, of net hallo sê, of net incheck, en net vir ons sê, hi, ek is so en so, ek is in Nieu-Seeland, hi, ek is so en so, ek is in Duitsland, net om hallo te sê, is altyd interessant om te sien hoeveel van julle is ingeskakel en luister na Bokradio. Stuur bykie vir ons die boodskap deur al ons expats, goeienavond, hallo, hoe gaan dit daar met julle? En partij van hulle stuur ook een boodskap om te sê, dit is so lekker om Afrikaans te hoor. En ons is jou Afrikaanse verbintenis, ons is jou kontak hier, ons is jou skakel, tussen jy wat daar in Oosee is, en jou geliefdes hier in Suid-Afrika. So stuur bykie vir ons een boodskap hier deur 074-2989. Dit is groete van huis tot huis. Ons doen dit elke aand rondom hierdie tyd. So stuur die boodskap hier deur.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bokradio.

0: Rowan Ash met If I Ever Saw Heaven. Net hierna dan, die speel ons bekie van die voice notes wat ingekom het van ons expats af. Jy is in skaak met Bok Radio, goeienaand.
1: You're the kind of battle yeah, I'll be willing to lose yeah.
0: Rowan Ash met If I Ever Saw Heaven. Net hierna dan, die speel ons bekie van die voice notes wat ingekom het van ons expats af. Jy is in skaak met Bok Radio, goeienaand.